Asami Bessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie, Tessie,